0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het haalbaar is. We daar waren met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Nieuwpoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
4: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
3: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt aan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
5: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
6: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hebben réussi leurs études. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
5: En nog een paar uren feesten.
3: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
7: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
3: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone, dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden, zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de tweede ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62ste op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maxima rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Als de dag van toen hou ik van jou. Misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag met stil verlangen.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

ons land. Als de dag van toen hou ik van jou, misschien oprechter en bewuster trouw. Want toch steeds weer is een dag zonder haar een verloren dag, met stil verlangen naar weer een dag als toen.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan waardoor. En zag na al die lessen toch het doel versomberen.

tijd verbonden. Die een sneltrein vaart in snelle langs ons Zeus, nog steeds helende tijden alle wonden. Al denk ik vaak aan de dag dat ik leefde in jouw huis. Nee, geen enkel uur is er dat ik berouw. Al geldt voor mij als troost slechts een herinnering.

0: Romeinse geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
1: Dier- en Tuincentrum Romel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincentrum Romel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincentrum Romel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oog.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen. Goeiemorgen.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud, fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: De hele morgen Noordzee Gold.

0: Vandaag aan de kust de hele dag een mix van hoge wolkenvelden en zonneschijn. Er staat een zeebriesje en we krijgen maximaal 28 graden. Tijdens de avond en vannacht is er kans op een kleine onweersbui. Morgen temperaturen rond de 25 graden.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.
6: Sammy loopt niet zo geboren.

0: Schatje.
1: Ja?
0: Begon toch, ik moet kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
1: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
0: Ah, wel? Ben je deze trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja.
1: Zeg dat, Tony.
0: Ook zeg het.
1: Kom eens eens heren, wacht.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dit is Noordzee Gold.
5: Zit niet zo suf met die eeuwige krant. Ga niet van slaap of verveling. Ben toch je vrouw.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Enso speelt vanavond om 8:30 het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kosten €12. Deze namiddag om 5:00 kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En om 8:00 vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten €15. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Nieuwpoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Nieuwpoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
4: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, op de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
3: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere-vrederechter Jan Nolf.
5: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
3: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
1: Ah, er loopt hier een muis in de keuken. Wat moet ik doen?
2: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
3: Merlijntje, de hele morgen golden oldies. Dit is Noordzee Gold.

De Konterdam Kermis vindt plaats van vrijdag 26 juni tot en met zondag 5 juli. Dit wijkfeest in Oostende biedt naast kermisattracties ook diverse activiteiten, zoals een avondmarkt op 27 juni, een coverfestival en een rommelmarkt. Het feestcomité organiseert traditioneel ook een kermiskoers en gezellige samenkomsten. Tijdens het eerste weekend van Konterdam Kermis is er op zaterdag 27 juni avondmarkt en op zondag 28 juni een rommelmarkt.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin. We hebben animatie langs de weg. Dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek, maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Je luistert naar Noordzee Gold.

De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij. Noordzee Gold.

Op zaterdag 27 juni komt Dana Winner naar Middelkerke voor een uniek parkconcert in het Normand Park. Geen grote lichtshows, geen reusachtige podia, maar kleinschalige, dichte concertsetting in een prachtig groen decor met de avondzon als warme metgezel. Het concert start om 7 uur. Boek je kaartjes via danawinner.com.

Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de zesde keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de vierde match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Theaterstudio James Insor speelt vanavond om 8:30 uur het stuk Het Bezoek van de Dame in de Grote Post in Oostende. Tickets kost

de 12 euro. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Primavera. En dan mag u er vanavond voor Los Tigres, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt 9 euro. En dan heb ik nog dit. Dansschool Dansier brengt vanavond hun voorstelling 4 in het Staffensluiscentrum in Bredene. Tickets kosten 15 euro. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.

De tijd zit erop en we varen weer thuis. Het duurt nog maar enkele weken. Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. Dan zullen wel

0: van me.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Oostende voor Anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
5: We nemen als voorbeeld bruto loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
4: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
6: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
4: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. Twee mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors. Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het programma van de Ostend Night Run werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de 4e match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in Aalst gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

Kaapstad Oostende en Perspectief organiseren op vrijdag 19 juni voor de derde keer een gezellige wijkmarkt voor inwoners van Zandvoorde, Stenen en de Konterdam. Tussen 3 en 7 uur ben je welkom in de Klara Hoeve, dat is aan de Stuiverstraat 401, voor een namiddag vol ontmoeting, muziek en animatie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerken hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel. Ja. Liefst wel. Ik denk dat het wel haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Noordzee Gold.

0: Rustig, rustig. Bel Merlijntje. Merlijntje doet meer dan schoonmaken. Heb je last van muizen, ratten, wespen, larven, mollen in de tuin of nog andere ongedierte? Merlijntje helpt snel, professioneel en doeltreffend. Neem vandaag nog contact op of vraag je offerte aan via cleaningmerlijntje.be.
1: Merlijntje.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch een keer voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Pindeen die ze trap gerenoveerd had, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hé.
2: Ik zei het.
3: Kom eens eens heren, wacht.
2: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Noordzee Gold.

Toneelkring Boontje brengt de toneelvoorstelling De Broers Geboers in het Staffersluiscentrum in Breidene van donderdag 4 tot zaterdag 6 juni. Reserveer nu je tickets aan €13.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
4: Dat is natuurlijk een escalatie, hè. Dat is evident. Hè. Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
3: Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39, die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: liefde voor altijd. Telkens weer.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee.

0: goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Welkom bij Noordzee Go.

0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkere van Rotary Ostende ter Streep.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. Fans are on top of you, but once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: De geschiedenis komt tot leven tijdens het Romeins weekend in Oudenburg. Tijdens de archeologiedagen geniet je gratis van een indrukwekkend spektakel in het Abspark. Bewonder spectaculaire cavalerie- en infanterieshows met paarden en soldaten. Dit jaar staan sport en spel centraal. Bezoek zeker ook de reizende tentoonstelling Ludi Romani in het Romeins Archeologisch Museum. Kom op zaterdag 30 en zondag 31 mei naar het Abspark in Oudenburg en beleef de Romeinse geschiedenis van dichtbij.
2: Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.
3: Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Vanavond en vannacht is er kans op een onweersbui. Morgen zaterdag enkele wolkenvelden, 's morgens nadien veel zonneschijn. Temperaturen aan de kust rond de 25 graden met een aangenaam zeebriesje.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Oostendenaar Ben Wijd schreef een boek met kortverhalen en gedichten. Kruip niet weg achter je Sansevierias, maak thema's bespreekbaar, zegt Ben Wijd.
3: Wel, ik heb een poging gedaan om een aantal persoonlijke kortverhalen te vertellen over wat het betekent voor mij ziek zijn, oud worden, grootouder zijn, omgaan met de toekomst. En op een heel concrete manier waarom dat ik hoop dat heel veel mensen, zeker mijn leeftijdsgenoten, dingen herkennen en er zelf hun bedenkingen rond maken voor zichzelf.
2: In Gistel opende Das Art de nieuwe kunstwandeling. Die wordt al voor de 6e keer georganiseerd door Erwin David. 37 lokale kunstenaars stellen in tuinen in Snaaskerke hun werk tentoon. Vanavond speelt Filo Oostende de 4e match in de halve finale van de play-offs. Het staat 2-1. We willen ons in Aalst plaatsen voor de finale, zegt speler Haris Bratanovic.
4: Ja, liefst wel, ja. Liefst wel. Ik denk dat het al haalbaar is. We daar maar met 4 verloren. En een heel slechte wedstrijd van onszelf. Dus ik denk dat we nu meer voorbereid zijn en klaar zijn om vrijdag hopelijk te winnen.
2: BCO-coach Dennis Woegerer looft Aalst, maar wil vanavond wel winnen.
5: I think what Aalst has been doing so far and is also doing in this series, I think it's great. You know, Aalst is doing a great job. And obviously at home, they're going to be fired up. You know, will be a true test, which hopefully we can pass this time.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste Golden Oldies.

0: rivers run still, and the four winds we know blow away.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
2: Noordzee Nieuws.
3: Oostende voor anker is goed gestart. Op de grotere schepen in de Oostendse haven was er veel volk en de nieuwe indeling op het Peters- en Paulusplein zorgde voor meer ruimte. Het Maritiem Festival loopt nog tot zondagavond. In Niepoort werden 19 ondergrondse afvalcontainers gesloten. Er was een technisch probleem en de stad wilde geen risico nemen. Niepoort keurde een budget van 35.000 euro goed voor het herstel. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
5: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt en daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
4: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
6: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
4: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Dietrich, zakt wat verder weg en staat nu 54e. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden oldies.
7: We got it together, didn't we?

straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd, altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs, oud

niet meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Het programma van de Ostend Nightrun werd voorgesteld. Er is een nieuwe aanpak, zegt voorzitter Cynthia Jonkheren van Rotary Ostende ter Streep.
3: Dat klopt. Wij hebben dit jaar gekozen voor de 5 en 10 miles. Het is goed om eens een verandering in te lassen, maar de grootste reden is eigenlijk dat we dan het parcours gemakkelijker kunnen aanpassen, zodanig dat het vlotter lopen is.
4: Dat parcours is bijzonder, want dat passeert langs bijzondere plaatsen.
3: Dat klopt. Wij hebben een echte belevingsrun voor het grootste deel door de binnenstad. Wij lopen bijvoorbeeld door de Sint-Peters- en Pauluskerk, wat altijd een echt evenement is, want daar is dan ook orgelmuziek. Wij lopen door de Japanse tuin, we hebben animatie langs de weg, dus het is eigenlijk echt wel een heel toffe run.
2: De vierde dader van een vechtpartij op de tram in De Haan heeft zich gemeld bij het gerecht. Het gaat om een 19-jarige Brusselaar. De raadkamer moet zich vandaag uitspreken over de verdere aanhouding. Bij de vechtpartij raakten 7 mensen gewond. In het basketbal wordt vanavond de vierde match en voor Ostende mogelijk de laatste match in de halve finale van de play-offs gespeeld. Het blijft een moeilijke verplaatsing, zegt assistentcoach Thierry de Klerk.
5: Absoluut een moeilijke verplaatsing. Je gaat niet gemakkelijk in alles gaan winnen. Je weet dat ze hun hoofd ervoor zullen leggen. En wij gaan moeten opnieuw als team defensief en offensief er zijn.
6: Jullie willen het afmaken in Aalst?
5: Ja, absoluut. We willen die extra tijd rust voor de finale.
2: Aalst heeft een sterke reputatie van het thuispubliek. Maar daar houden we geen rekening mee, zegt BCO-speler Marcus Domask.
7: Yeah, I mean it's loud. You know, fans are on top of you, but you know, once you're playing basketball, you're playing basketball versus the people on the court, not the people off the court.
2: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goeie avond.

bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10 uur. Goeie avond.

0: Goedenavond, welkom bij Noordzee Gold.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

Say Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

Watch. Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goeie avond.